disco version. Let's

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. De komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Katja. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de BUMA Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Caspar Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. Bij een explosie van een gasfles bij een frietkraam op het terrein van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn zaterdag 2 personen gewond geraakt. Een van hen raakte volgens hulpdiensten ernstig gewond. Na de melding rukte onder meer een traumahelikopter uit. Door de explosie ontstond korte tijd brand bij de kraam die snel door de brandweer werd geblust. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident vond in de omgeving een rommelmarkt plaats. Volgens de eerste informatie was de frietkraam nog niet geopend. De politie heeft de zaken in onderzoek. In Harderwijk krijgen momenteel zo'n 20 kinderen thuisonderwijs via een vrijstelling van de leerplicht. Dat blijkt uit behandeling in de commissie Mens en Maatschappij, waar D66 Harderwijk vragen stelde over de situatie rond thuisonderwijs. Volgens berichtgeving van de Harderwijker Courant is de gemeente voorlopig terughoudend met nieuwe vrijstellingen en wacht zij op landelijke wetgeving die meer duidelijkheid moet bieden over toezicht en voorwaarden. De partij wil dat de gemeente, zolang landelijke regels ontbreken, blijft monitoren hoe het met deze kinderen gaat en inzet op voldoende waarborgen voor onderwijs en sociale ontwikkeling. En tot slot, de Raad van State buigt zich over een geschil rond de geplande bouw van 19 sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg in Ermelo. Bewoners van de wethouder Paulus Hof verzetten zich tegen de tijdelijke ontsluiting van een deel van de nieuwbouwwijk via hun straat en vrezen verkeers- en veiligheidsproblemen. Volgens Dagblad de Stentor willen de gemeente Ermelo en woningcorporatie Uwoon de eerste 11 woningen ontsluiten via de wethouder Paulus Hof. Pas in een latere fase zou de definitieve ontsluiting via de Hamburgerweg worden gerealiseerd. De Raad van State doet naar verwachting binnen 6 tot 12 weken uitspraak over het omstreden woningbouwproject. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: getraind, wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen file rijden. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk ook file. En op de A50 Arnhem-Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Ja, het is goed is wel wat ideeën wakker. Hoewel, als je naar buiten kijkt, is het in bed blijven liggen ook best wel uitnodigend. Jawel, het is grauw. Welkom bij De Wereld Wordt Wakker op Veluwe FM. We zijn weer live en interactief tot 12 uur. Doe gezellig mee, je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen.
1: Hey, wat is wakker? Hey, sta

Wat heb jij te melden? Iets wat belangrijk is om te delen met anderen? Of heb je een oproep? Iets te melden over je werk, je hobby, je wijk, je woning? Alles wat je maar kan bedenken, dan ben je welkom hier. En het mooiste is natuurlijk als je even langskomt, dat is nog gezelliger ook. En dan kan je het zelf allemaal vertellen. Maar je mag ook mailen, WhatsApp en bellen. Wat is

En voor de rest zijn verzoekjes natuurlijk ook welkom in andere bijdragers. Dus laat maar kijk maar even wat je in de aanbieding hebt. En wat het best bij jou past. En hoeveel tijd je in je agenda hebt. Bladibladibladibla. Want we zijn allemaal tegenwoordig zo druk. Wat een shitwedstrijd gisteravond. En nou ja, even tussendoor hebben we dat ook maar weer gezegd.

Zo'n ochtendige muziek verzorgd door Bram Tchaikovsky en de nummer 8 is Sarah Smiles. Goed, dat hebben we dan gehad. En dan zijn we inmiddels ook alweer aanbeland op 9 minuten voor 7:30. En dat betekent dat we over 9 minuten het weerbericht voorbij laten dansen.

Bette Midler. The Beast of Bern. En dat brengt ons 1 minuut op al wat. En dan is het tijd voor het weerbericht. Ja, nou. Zon afgewisseld door buien met onweer en windstoten. Nou, nog geen zon gezien, dus buien wel. Maar dat waren, ja, dat was een paar droppeltjes. Maar goed, ik weet niet hoe het nu buiten is. Ik zit nu binnen. En dan buien met onweer en windstoten. Oh, lekker. Vind ik altijd wel mooi. Het wordt 18 graden op de Veluwe. En daarmee hebben we de hoogste temperatuur van Nederland. En dan is de wind is matig, zuidwestenwind 3 tot 4 bevoor, toenemend naar matig tot krachtig 4 tot 6. En dan de komende 5 dagen zien er als volgt uit. Eens even kijken, morgen 16 graden, s'nachts 9, donderdag 18, s'nachts 8, vrijdag 18, s'nachts 11, zaterdag 20, s'nachts 11, zondag 22, s'nachts 12. Kans op neerslag in procenten, woensdag 70, donderdag 20, vrijdag 70, zaterdag 15 en zondag 10. En de kans op zon in procenten, woensdag 50, donderdag 50, vrijdag nog maar 40, zaterdag dan weer 60 en zondag ook 60. Ja. Ja, laten we zeggen een beetje laat lente weer, zo'n beetje.

Koos hier straks de kippen bij, want die heeft het niet op covers. En die zegt, hey Bené, verzin het zelf eens een nummer. Nou, ik heb het even met haar overlegd, met management, want die zaten hier aan de koffie. En dit was inderdaad een koffie. Maar dit is een eigen nummer van Bené, Koos. Dus...

Like This en zo. Maar een heel andere koers gevolgd. I Can't Win, zo heet het nummer. En dan sluiten we af in dit uur met een verzoekje van Lars.

0: respeto. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
1: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
0: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Til kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
2: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
0: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan een paar files met wat meer oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het langzaam tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, langzaam rijden en stilstaan tussen Heerde en Epe. Het oponthoud is in beide gevallen een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Bertolf, van Nederlandse bodem. Precies, ze zijn eigenlijk volgens mij oorspronkelijk uit Zwolle. Of in ieder geval die hoek. Zou ik me zo uit de polder kunnen zijn. Burning Bushes, zo heet het. Ja, en dit uur gaan we de headlines van de NOS erbij pakken. Dat doen we over twee nummertjes ongeveer. Bijvoorbeeld deze.

Bon Jovi. Richie Sambora en John Bon Jovi samen. En nog een paar bandleden, Living on a Prayer. En dat brengt ons bij de headlines van de NOS. Ik noem ze, ik lees ze voor met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, nou, ik wil het hele bericht verloren, al dan niet meer een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Nou, daar gaat ie. Vannacht geen aanvallen, Israël, Iran, 126. Het Nibud zegt mensen met een beperking worden geraakt, 109. Oorlog slecht voor banengroei in Nederland, 108. Streep door Trumps dure werkvisum, 128. Buma Award voor Welten en Rosilaya, 105. Nederlanders verspillen minder eten, 104. Povere winst Oranje op Oezbekistan, 806. Stroomuitval naar brand in Duitsland, 127. En de Fransen gaan de straat op vanwege het rechtssysteem, 125. 104 zit het abonnement op, daar beginnen we altijd mee. En wij gaan nu naar het volgende nummer.

Beth Hart was dat met Good Time, Bad Times. En ja, Bad Times, Beth Hart Times. We gaan naar pagina 104, want daar zit een abonnement op. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het voedingscentrum. Vorig jaar ging het om gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar, ter waarde van 100 euro. In 2022 was het nog 28 kilo per persoon. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het voedingscentrum adviseert om brood meteen na aankoop in te vriezen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan verbonden heeft. De verspilling in Nederland moet over 5 jaar zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Ja, dit. Ja. En wordt er gewoon te veel ingekocht en dan weggegooid. Ja, dit. Ja. Ja, dat betekent dat we het veel te goed hebben. Hè? Met een hongerwintertje eroverheen en dan leren we dat vanzelf af. Ja, joh. Ja, maar toch. Goed.

0: I'll tear it all down.
1: Zo, dat was hem. Even kijken, dan gaan we naar pagina 108, of ik die even wilde doen. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert de uitkeringsinstantie UWV. De verwachting is dat het aantal banen de komende jaren wel blijft toenemen, maar als de prijzen langer hoog blijven, zal de groei een stuk lager zijn. De huidige onvoorspelbaarheid in de wereld maakt bedrijven voorzichtiger, ziet het UWV, en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Niet elke sector wordt hard geraakt door de hogende energieprijzen. Onder juridische dienstverleners en accountants zal het aantal banen blijven stijgen. Ja, nou, wees maar blij dat het van het UWV komt, want die zitten er wel vaker naast. Daar klopt meestal niks van de handelswijze. Dus, maar ja, dat oorlog slecht is, daar hebben we nog nooit aan getwijfeld, toch? Goed, we gaan naar een verzoekje van of voor Victor. Het is maar net hoe je het bekijkt.

weer een verzoekje voor Victor. En dit was een verzoekje voor Elisabeth. Open van de scene. En dan gaan we maar even verder met de headlines. Want ik moest er nog een paar voorlezen. Nou, Thee is er toch klaar mee, dus kom mooi uit. Dankjewel, Thee Lau. Het Nibud zegt dat mensen met een beperking geraakt worden. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen door de plannen van het kabinet de komende jaren fors op achteruit gaan. Ja, dat is wel mooi, is dat, hè. Hoewel welk kabinet we ook hebben, wat ze ook beslissen, er gaat altijd wel iemand achteruit. En als daar een reden is om het tegen te houden, dan wordt er dus nooit wat doorgevoerd. Zo simpel is het. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra kosten oplopen tot 300.

€100 per maand. En dat terwijl mensen met een beperking of chronische ziekte vaak al extra kosten hebben. Gemiddeld zo'n €100 tot €400 per maand, aldus het Nibud. Nibud-directeur Matthias Gijsbets zegt dat vooral mensen die gebruik maken van meerdere zorgvormen geraakt worden door een stapeling van maatregelen, zoals volwassenen met een beperking die zijn afgekeurd of een uitkering hebben. Ja, het zal. En als ze het anders doen, dan wordt er iemand anders de dupe. En doen we het dan weer anders, dan wordt weer iemand anders de dupe. Dus ja, er is altijd wel iemand te dupe. En ja, misschien is dat dan gewoon... hoe heet dat in het... collateral damage. Ja.

More Than a Feeling van Boston. Ja, en dan gaan we door naar pagina 125 was het volgens mij, ja. In Frankrijk is gedemonstreerd tegen het rechtssysteem dat in de ogen van de demonstranten tekortschiet. De protesten zijn het gevolg van de dood van de 11-jarige Liana, die het lichaam vorige week in een graansilo werd gevonden. Voor de ontvoering en de moord op Liana is een 41-jarige man opgepakt, tegen wie in het verleden 4 keer aangifte werd gedaan voor ontucht en verkrachting van minderjarigen. Door de veroordeling kwam het echter nooit. President Macron sprak van een onacceptabele tekortkoming van het Franse rechtssysteem. Er was onder meer een demonstratie bij het Paleis van Justitie, waar mensen roepen: bescherm onze kinderen. Ja, en daar blijkt de Liana aan. Dat de vader, de dader, was de vader van een vriendin van haar. Dus maar het rechtssysteem in Nederland deugt ook voor geen meter. Eigenlijk is alles best wel een zootje. Ja.

a love ad for you. En dan hebben we het over Betty Ford Band. Het lijkt afgelopen nacht rustig te zijn gebleven in het Midden-Oosten. Na de rechte raketaanvallen die Israël en Iran gisteren over en weer uitvoerden. Beide landen kondigden gistermiddag aan te stoppen met aanvallen. Het bestand is fragiel. Iran stelt als eis dat Israël Libanon niet aanvalt. En Israël eist dat Hezbollah, dat door Iran wordt gestuurd, Israël niet aanvalt. Volgens Amerikaanse president Trump hebben Israël en Iran afgesproken dat ze elkaar ongeveer een week met rust laten. Hij zei ook dat de VS en Iran heel dichtbij een sterke deal zijn. Die zou er binnen enkele dagen zijn. Maar dat zegt zijn kabinet al weken. Ja. En Iran weet nergens van. Ja, dus dan. Ja, dan. Ja, dat.

0: Ja, en dat was weer een verzoekje van Erik Ras. En we gaan naar het nieuws van 9 uur alweer.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
4: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
3: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op een aantal plaatsen, zoals op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort 6 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En de regio induiken. En dan hebben we het over Harderwijk, Ermelo en Putten natuurlijk. En ja, als er dringende zaken zijn van bijvoorbeeld Zeewolde, dan komt er ook voorbij. Maar eerst nog even een muziekje. Yeah.

Volgens mij was dat Beyoncé, ja, met If I Were a Boy. Ja, eens kijken hoe het is om staan te plassen. Hè? Ja, nou, doen we nog één nummer en dan gaan we naar de headlines uit de regio kijken.

Beyond the Mirror van Beyond the Black. Ja, en dan gaan we de regio in. En dan hebben we het over Harderwijk, Ermelo en Putten. En mogelijk Zeewolde. Eerst beginnen we maar eens even met een woensdag 10 juni, morgen dus. Tussen 10 en 12 is er een handwerkochtend in de Andreaskerk. En dat is in de lekker droog zitten in de consisterij. Is ook heel fijn, maar dat kan ook gewoon buiten. Maar in ieder geval morgen bij de Andreaskerk, 10 juni. Van 10 tot 12. Dan hebben we nog meer van die activiteiten. Een haakworkshop, lantaartje haken of een mandala cirkel. Op woensdag 10 juni van 7 uur 's avonds tot 9 uur. Doe gezellig mee. En dat is bij het bureau De Ontsnapping aan de Brinkstraat. Oude politiebureau, zeg maar. De prijs is €20 per persoon. Maar inclusief koffie, thee, garen en ringen. Dus dat komt goed. En je kan je nog opgeven info@bureaudeontsnapping.nl. En dat is ook morgen, maar dan morgenavond van 7 tot 9. Hebben we dan nog meer? Ja, we hebben er nog meer. Maar laten we eerst maar weer even een plaatje doen.

Theme from Braveheart. Ja, blijf een mooi stukje muziek. Goed, donderdag 24 september staat Putten weer in het teken van techniek. Zo'n 240 leerlingen uit groep 7 ontdekken op het Fontanusplein en in de Aker hoe leuk en uitdagend techniek is. Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven slaan opnieuw de handen ineen om jong talent te inspireren. Doe mee als sponsor of deelnemer. Kijk op www.techbeleefevent.nl voor meer informatie. www.techbeleefevent.nl voor meer informatie. Dan eens even kijken. Hebben we nog zo'n bericht? Ja, we hebben nog zo'n soort bericht. Word jij de nieuwe dorpsdichter van Putten? Je hebt nog maar een paar dagen om je aan te melden als nieuwe dorpsdichter. En eens even kijken. Woont u in Putten en heeft u een passie voor poëzie? Vindt u het leuk om woorden in woorden te vangen wat er leeft in uw dorp? Dan kunt u de nieuwe dorpsdichter van Putten worden. Bent u enthousiast, stuur dan uiterlijk 15 juni 2026 een korte motivatie in 2 gedichten van maximaal 25 regels naar Linda Mulder, bibliotheeknoordwestveluwe.nl. En dan Noordwest is nou afgekort met een NW, dus bibliotheeknwveluwe.nl. 1 gedicht gaat over Putten, het andere over het dorpsdichterschap. Nou, wie weet ben jij dan wel de nieuwe dorpsdichter van Putten. Goed, gaan wij weer verder met het volgende nummer.

Ja, dat was hem, even kijken, Satan and God van Billy Syro. En volgende nummer staat klaar. Dan ga ik nog even twee berichtjes erdoor jassen. Werk in de tuin, dieren verzorgen, buiten zijn, bij zorgerf, buitenland en putten is dat gewoon een leven met mensen, van mensen met dementie. Op 10 juni openen ze hun deuren, dat is morgen. Kom kijken, laat je verrassen en neem ideeën mee. Het is 10 juni van 10 tot 1 in Putten. Aanmelden via andersdoeninpraktijk.nl/accommodation, zorgerf buitenland, inspiratiebezoek. Nou, even naar in ieder geval de website andersdoeninpraktijk.nl. Daar kan je dan opgeven voor morgen. Dan het laatste foldertje. De wandeltocht voor Duchenne van dit jaar is... waar is hij nou weer gebleven dan? Even kijken. Wandeltocht Duchenne. We hebben het over de 13e editie. Zaterdag 20 juni. Online inschrijven via www.deoudedeel.com. Inschrijven op 20 juni is 2,50 extra, maar dat kan wel op de dag zelf. Start en finish is er bij de Oude Deel op Stationstraat 125. Je kan starten tussen 8 en 12 uur. Inschrijfkosten zijn 7,50. Dat is van 5 kilometer. Dan 10 kilometer kan je starten tussen 8 en 12. En dan betaal je 12,5. 15 kilometer start je tussen 8 en 11. En dan betaal je 15 euro. 25 kilometer staat je tussen 7 en 10 en betaal je ook 15 euro. En 40 kilometer staat je tussen 7 en 9 en betaal je 15 euro. Totale inschrijfgeld komt in goede aan Duchenne Heroes. De Oude Deel dus. En dan hebben we het over 20 juni. Nou, voor wie zich uit wil leven, dat kan dus bij deze. Gaan wij naar volgende nummer alweer. Hoppa!

Ja, 60s Tonight, 6 to 9's, ja. Wie was dat? Big Wild Rational. Die waren er ook bij, ja. En dan zetten we de volgende over klaar. En dan gaan we naar een Scandinavische beleving. Elegantie op het water. Marie Holm Vereniging viert Lustrum in Stijl. En dat doen ze in Harderwijk van 3, 4 en 5 juli 2026. De Marie Holm Vereniging organiseert dit jaar een bijzonder lustrumweekend ter ere van het 25-jarig jubileum van de vereniging. Tijdens het feestelijke weekend komen leden uit het hele land samen voor een combinatie van zeilen, ontmoeting en gezelligheid. Geheel in de kenmerkende stijl van de klassieke Marie Holm zeilboten. Het lustrumweekend vindt plaats op de jachthaven De Knar in Harderwijk. En staat in het teken van gezelligheid en een gedeeld enthousiasme voor de Marie Holm. Op het programma staan onder andere zeilwedstrijden, gezamenlijke toertochten, een lustrumdiner en diverse andere activiteiten op en rond het water. De Marie Holm Vereniging brengt eigenaren en liefhebbers van deze iconische Scandinavische zeilboten samen. Al jaren vormt de vereniging een hechte gemeenschap waarin plezier en respect voor het maritieme erfgoed centraal staan. Dit lustrum is een mooi moment om terug te kijken op alles wat we samen hebben opgebouwd, maar vooral ook om vooruit te kijken naar nieuwe herinneringen.

en nieuwe herinneringen te maken. Aldus de organisatie. Het weekend is toegankelijk voor leden van de vereniging en genodigden. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op www.marieholmvereniging.nl. Daar vind je ook het volledige programma. Dus in principe is iedereen wel welkom. Nou, dan gaan we naar Billy.

Billie Eilish was dat. En hij koos gewoon maar een clever moe met al die boten. Dus ja, als je het zelf voorleest, dan onthoud je eigenlijk helemaal niet zo precies wat je daar gezegd hebt. Hè? Goed, we gaan weer even een berichtje pakken. Het koor van de Apostolische Gemeenschap Harderwijk nodigt iedereen uit om mee te doen aan samen zingen voor de vrede tijdens de Vredesweek. Met de boodschap niets doen is geen optie, wil het koor mensen inspireren om samen in actie te komen, zingend. Ja, volgens mij is dat ook geen optie hoor. Daar verandert ook niks mee, hè. Maar goed, als mensen zich daar prettig bij voelen, moeten ze dat vooral doen. Ervaring is niet nodig, iedereen kan aansluiten met in 4 korte repetities wordt toegewerkt naar een gezamenlijke bijdrage aan de vredesbijeenkomst aan het eind van de Vredesweek. De repetities zijn op maandagavond 13 juli, 31 augustus, 14 en 21 september van 8:00 tot 9:15. En de vredesbijeenkomst is op 27 september, 's morgens van 10 tot 11. Locatie Apostolische Genootschap Veldkamp 76 in Harderwijk. Hey.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
5: Dan heb je het maar zo over de miljard euro, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
4: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
6: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden. Omdat de koopkracht dan minder wordt.
4: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Billy Myers.
1: Goedemorgen, mensen van de radio. Spreek met Madeleine, de boer van de Rookpeen en de VVV.
0: En de VVV nog wel. Goedemorgen, mannetje van de radio. Inderdaad, had je weer goed ingeschat.
1: Nou ja, goed ingeschat. Het is 9:45 natuurlijk. En ik zie het ook op het displaytje van de telefoon. Dus dat
0: oh, oké. Dus dubbelcheck. Maar dan zit je altijd goed dus.
1: Ja.
0: Ja, nou, dat is heel mooi. En ik druk hier altijd op toets nummer 3. En dan weet ik ook dat ik jou aan de lijn krijg. Dus er kan eigenlijk nooit wat mis.
1: Nee, nou mooi.
0: Ja, mooi
1: gelukkig.
0: Hè? Ja,
1: dus. Ja, dat is fijn als technologie al zover is. Ik weet niet, kan me eigenlijk niet voorstellen hoe ze dat vroeger hebben gedaan.
0: Ja. Ja, nou ja, goed. Er gaan verschillende verhalen over, hè. Ze hebben het wel eens over dat ze dan bij opgravingen op 10 meter diepte kabels hebben gevonden. Dat ze dus in 1920 al telefoon hadden.
1: Ja.
0: Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, we hebben 10 kilometer diepte, we hebben niks gevonden. Dus heel vroeger hadden ze al draadloos.
1: Oh.
0: Ja, dus het is...
1: Ja, grapje.
0: Ja. Dus, maar goed, daar laten we ons niet door misleiden. Want het zonnetje schijnt voor het eerst trouwens. Ik heb jou aan de lijn en de zon schijnt hier. Is dat bij jou ook zo?
1: De zon schijnt hier ook. Het is ook wel echt, elke keer dat de zon schijnt, dan ben ik... Het is alsof mijn lichaam dan niet de correlatie direct legt. Maar ik heb wel aanzienlijk een beter humeur wanneer de zon schijnt.
0: Okay,
1: dat besefmoment heb ik af en toe en dan denk ik, ah, wat is het toch fijn dat het dan zomer is.
0: En is dat voor...
1: Dat dan eigenlijk de kans hoger is dat de zon schijnt op zo'n dag.
0: Maar is dat ook heel gevaarlijk voor mensen in jouw nabije omgeving? Jouw humeur? Of is dat alleen een beetje...
1: Nou, ik vind van niet.
0: Nee, ja, vind van niet. Ja,
1: dat,
0: okay.
1: Dat is genoeg.
0: Ja, dat zeg genoeg, ja.
1: Ja, ja.
0: Nou,
1: nee,
0: wat heb je...
1: het valt heel erg mee, denk ik.
0: Okay. Ja?
1: Maar...
0: Ja.
1: Ja, ik heb het vooral met mezelf te doen, hè.
0: Ja, oké.
1: Als ik chagrijnig ben, dan heb ik... Als ik chagrijnig ben en ik ben alleen, dan heb ik alleen mezelf ermee.
0: Ja, nee, dat is waar. Maar lukt het dan ook om het dan niet te zijn, of...
1: Wat zeg je?
0: Hè?
1: Wat zei jij?
0: Ik zei, lukt het dan ook als je alleen bent om niet chagrijnig te zijn?
1: Nou ja, dat... Dan maakt het dus uit of het regent of niet.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja, dan is het cirkeltje weer rond.
0: Ik hoor het, ja. Het is allemaal nog best wel complex allemaal.
1: Ja.
0: Goed,
1: ja.
0: Maar dat maakt niet uit. Hebben we ook nog leuke dingen te melden? Of?
1: Ik heb leuke dingen te melden. Ik zit even te kijken. Ik moet toegeven, het is niet heel veel. Maar dat maakt niet uit.
0: Ja, vorige week zei je ook, is niet heel veel. En nou ongeveer 17 minuten was je pas klaar. Dus,
1: Weet ik. Maar het is nu echt niet heel veel.
0: Oké.
1: Okay. Echt niet. Vorige week noemde ik dit namelijk ook nog, dat weet ik nog. Het Schrijfcafé is vandaag, as we speak. Het Schrijfcafé. Om te schrijven.
0: Oh,
1: we hebben het Schrijfcafé op elke tweede dinsdagochtend van de maand. En dan word je onder begeleiding van schrijver en schrijfcoach Wesley Verbeek. Begeleid in het schrijven van een tekst, van een gedicht, van een weet ik het wat. Het mooie aan de omschrijving vind ik hier ook dat het dus heel erg open wordt gelaten wat je precies schrijft. En het gaat er eigenlijk vooral om, het staat hier ook voor €15 per keer, schuif je aan, drink je een kop koffie of thee en vertrek je met teksten die je zullen verrassen en nieuwe ideeën geven om verder te schrijven. Nou, dat klinkt mij als een heel leuke... moment om jezelf beter te leren kennen. Voor mij misschien om te weten waarom het weer mij zo beïnvloedt.
0: Ja.
1: Dan hebben we morgenavond een filmavond. Ons theater Streams de Brede Beek in Nijkerk organiseert om de zoveel tijd een filmavond. Dan is de theaterzaal ook een bioscoopzaal. Morgen wordt de film The Salt Path getoond. De Engelse titel staat hier nu mooi in verwerkt. Mensen kunnen hem ook wel kennen als een verfilming van het boek Het Zoutpad. En misschien dat mensen het dan beter weten. Zoutpad is het boek oorspronkelijk geschreven door Rainer Wynn. En die is dus verfilmd naar The Salt Path. Met onder andere Gillian Anderson in de hoofdrol. Dus leuke film. Heel breed, heel kort gezegd. Het gaat over een hele mooie lange wandeling. Mooie omgevingen, mooie landschappen. En die dan weer alles te maken hebben met de twee mensen die die wandeling maken. Kaartjes zijn €11,50 en de film begint om 19:30 en zal rond 22:00 afgelopen zijn. Dus lekkere filmavond, ga daarheen. Ja, lijkt me helemaal leuk. Dan heb ik ook dit weekend, waar we een paar weekenden terug alweer de Veluwe-wandeltocht hadden. Die is vooral in Nijkerk wordt die gelopen. Hebben we nu dit weekend, deze zaterdag, de wielerronde van Hoevelaken. Dus in Nijkerk lopen we en Hoevelaken wordt er gefietst. Dit jaar is weer een prachtig programma georganiseerd voor jong en oud. De dag wordt gestart met de loopfietsenrace voor de allerkleinste en de dikke bandenrace. Gevolgd door diverse wedstrijden met elite rijders, een tijdrit voor bedrijven, de medaille voor de snelste Hoevelaker, koppelkoers met prominenten en we sluiten de dag af met een knallend feest. Nou, planning is ook mooi. Tijdsrange van deze activiteit is van 11:00 ochtends tot 11:00 avonds. Dus de hele dag kun je fietsers kijken, zelf fietsen. Super leuk om daarbij te zijn. En weer wat anders dan een avondvierdaagse die te voet wordt gedaan. En dan zit ik nu dus te kijken, want dat was dan eigenlijk waar ik op bleef hangen. Nou, dan heb ik verder eigenlijk niks. Buiten dat we de vrijdag altijd een markt hebben. En dat er in de maandagochtend in de bibliotheek Nijkerk eigenlijk altijd een peuterochtend is. Dat was hem.
0: Nou, dus ik kan flink gepeuterd worden daar.
1: Ja. Ja, nee, ja, 7 minuten zie ik op de teller. Dat valt toch wel mee?
0: Ja, dat valt zeker mee. Nou, maar het is ook nooit een bezwaar hoor, dat het langer duurt. Maar het viel me gewoon op. Vorige keer zei je, ik heb niet zo heel veel. Dat was best veel. Maar nu is het inderdaad wat minder, ja. Je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Bryan Adams met Run To You? Of naar Blame It On The Boogie van de Jacksons? Of naar Messi van Lola Jong?
1: Dat vind ik lastig. Maar ik hou het oud maar goud. Doe maar de Jacksons. Blame It On The Boogie.
0: Goed, en dan wens ik jou een hele fijne week.
1: Ja, insgelijks. Hele fijne, hopelijk voornamelijk zonnige week.
0: Ja, voor jou ook en voor je omstanders ook. Ja. Dus ik hoor volgende week wel hoeveel slachtoffers er gevallen zijn dan.
1: Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Hey, doei.
0: Doei.

Brian Adam Smith rum to you. En dan burgemeester Lamboy treedt op tegen autovoelers in Putten. Burgemeester Lamboy van de gemeente Putten heeft een last onder dwangsom opgelegd aan een persoon die in beeld is gekomen met het zogeheten autovoelen. Dit autovoelen heeft de afgelopen periode geleid tot onrust en een minder veilig gevoel onder de inwoners. De afgelopen periode zijn de Putten meerdere meldingen gedaan van een persoon die in geparkeerde auto's voelde, vermoedelijk om te controleren of deze afgesloten waren. En de afwezigheid van deze zogenaamde autovoeler zorgde voor onrust binnen de gemeenschap. Meerdere bewoners hebben bijvoorbeeld via camerabeelden gezien dat geprobeerd werd zijn auto te openen of hebben aangifte gedaan van diefstal of pogingen daartoe uit hun auto. De burgemeester zegt: gedrag waarbij aan auto's wordt gevoeld om te zien of deze wel zijn afgesloten, accepteer ik niet. Het zorgt voor onrust in de gemeenschap en ik begrijp heel goed dat de inwoners een onveilig gevoel geeft. Juist daarom treden we hier hard tegen op. Samen zorgen ervoor dat onze wijken veilig blijven. Om herhaling te voorkomen heeft de burgemeester een last onder dwangsom opgelegd aan de autovoerder die bij de politie in beeld was gekomen. Dit betekent dat hij een nieuwe overtreding, een boete van 1000 euro per overtreding, kan worden opgelegd met een maximum van 4000. Met deze maatregel wil de gemeente duidelijk maken dat dit soort gedrag niet wordt getolereerd en dat de veiligheid en het tegengaan van hinder en overlast in de openbare ruimte serieus wordt genomen. De gemeente roept inwoners op alert te blijven en verdachte situaties te melden bij de politie. Daarnaast wordt geadviseerd om voertuigen altijd goed af te sluiten en waardevolle spullen uit de auto in ieder geval uit het zicht te houden. Nou, goede zaak lijkt mij. En dan zijn wij alweer toe aan het volgende nummer.

Ghost in My Guitar van Billy Idol. En ja, we zetten het volgende nummer klaar. En dan gaan wij eens even kijken welk bericht daar nog bij hoort. Want ik had ook nog een berichtje klaarstaan. Ja, regen kan de pret niet drukken bij de start van de Ermeloze Avondvierdaagse. Ja, gisteravond is hij begonnen. Het was nogal regenachtig, maar de sfeer was goed. Er deden 1900 wandelaars zijn begonnen. En onder de deelnemers bevonden zich leerlingen van 11 Ermeloze basisscholen, individuele wandelaars en deelnemers van verschillende zorgorganisaties. Men kon kiezen uit 3 of 6 of 9 kilometer. Stemming was goed, de sfeer was goed en alleen een beetje regenachtig, maar het was een goed begin. En een goed begin, dat weten we allemaal, is het halve werk. Now.

Zo, The Time of My Life en Out of a Bill Medley en Jennifer Warnes. En ja, de Tap Toe Putten komt weer terug op naar het Fontanesplein. Op zaterdag 20 juni vindt de Putten weer de Tap Toe plaats. Het evenement begint om 8 uur en keert dit jaar terug naar het vernieuwde Fontanesplein in het centrum van Putten. De Tap Toe belooft een spectaculaire avond vol muziekshow en massoptredens te worden. Aan het programma werken de volgende korpsen mee. Jeugdband Irene Ede, show en marching band SK uit Bemmel, van Limburg Stieren band Wezep, jachthoornkorps showband Urk en Rijnmond band Schiedam. De avond wordt geopend door Excelsior Putten, die het publiek welkom heet met een passend muzikaal optreden. Presentatie en de regie zijn van de Tap Toe zijn in handen van de Stichting Combinatie van Korpsen samen met Tap Toe Commissie van Excelsior. De Tap Toe wordt aangeboden door de gemeente Putten en is een evenement voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van een avond vol muzikale kwaliteit, indrukwekkende shows en de unieke sfeer van de Tap Toe in het hart van het dorp. Aanvang 8 uur, 20 juni dus, locatie Fontanesplein. En iedereen is van harte welkom. Nou, een zonnetje er nog bij. Summertime.

Billy Stewart met Summertime. Ja, dankjewel. We zetten het volgende plaatje even klaar. En dan gaan wij weer naar Putten. Want Putten is het decor van een militaire training. Gisteren is dat begonnen. De komende weken zullen militairen van de Koninklijke Landmacht tegengekomen kunnen worden in de gemeente. Defensie houdt namelijk vanaf gisteren een oefening die naar vervolgens verwachting duurt tot en met 19 juni. Dus je zou zomaar militairen tegen kunnen komen. Dan gaan er meer dan 70 teams naar Putten voor de eerste SDC Works toernooi. Voetbalvereniging SDC Putten organiseert op zaterdag 20 juni de eerste editie van het SDC Works toernooi op Sportpark Puttereng. Tijdens dit jeugdtoernooi komen meer dan 70 teams uit het hele land in actie in de leeftijdscategorie jongeren onder de 8 tot en met jongeren onder de 12. Zo, dat was een drukke bende. Nou, leuk. En dan is er bij SDC Putten ook nog dat PEC Zwolle organiseert aan een voetbalkamp in de zomervakantie. En dat is van 20 tot en met 22 juli. En daar kan je voor opgeven voor kinderen van 6 tot en met 15 jaar. Even naar de website van Putten gaan. Dan gaan wij naar een verzoekje van Victor, por favor. En dat is deze.

Op verzoek van Victor was het Losing My Religion van R.E.M. En wij gaan weer even door naar de regio, want dat gaat ook allemaal gewoon door natuurlijk. Eens even kijken. Ja, we hebben een Nederlands kampioen dammen. Goud voor de Putterse jeugddammer op de NK Sneldampen. Dammen. De Sneldampen. Sneldammen. Jeugddammer Jan van Galen uit Putten heeft bij het Nederlands kampioenschap Sneldammen op zaterdag 6 juni in Utrecht de titel veroverd in de welpencategorie. Daarmee is hij de eerste Putterse jeugddammer die zich Nederlands kampioen mag noemen. Nou, gefeliciteerd dan. En burgemeester, ja, dat hebben we net over gehad, dus die kan weg. Dan hebben we de NK Masters met twee atlastoppers. Dat is in Harderwijk. Ondanks de stevige wind werden enkele regenbuien, was het een geslaagd NK Masters. Oh, het is al geweest met een sterk deelnemersveld. Nou, als je het hele verslag daarvan wil lezen, harderwijksezaken.nl. harderwijksezaken.nl. Dan gaan wij naar... Wat had ik allemaal al klaargezet, joh? Nou ja, weet je. Ik doe nog wel even smartphonevrij opgroeien voor een ongestoorde kindertijd. Daar is een informatie over op 24 juni in Harderwijk. En ja, want ze willen toch dat de jeugd daar een beetje vanaf gaat. Schermtijd gaat ten koste van ontwikkeling van sociale vaardigheden, creativiteit en rust. En van alles wordt erbij gehaald. En het is een heel verhaal als je dat allemaal wil lezen. Oh! Jongen. Maar in ieder geval, de aanmelden is wel noodzakelijk voor de avond. svoharderwijk.wordpress.com svoharderwijk.wordpress.com. En als je het hele verslag alvast wil lezen, harderwijksezaken.nl harderwijksezaken.nl. Gaan we even een wat rustgevend nummertje doen. Daar komt hij aan, hoor.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadira Keer en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, dat was de opening van het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze dinsdag, de 9e juni ook alweer. 7 minuten over 11 inmiddels en het was Messi, Lola Young. Ja, bijna een jaar geleden dat ik dat liedje leerde kennen. Ach, wat een fijn liedje is het toch. Eens even kijken, we hebben nog wat laatste nieuwtjes, we hebben nog wat verzoekjes. Dus laten we er maar even in doorknallen. Hoppa!

So, dat was hem, Get Off My Back, Bryan Adams. En we zetten het volgende nummer even klaar. Ah, die knallen we er ook gelijk maar in, joh, kan het schelen.

Bruce Springsteen met The Kingdom of Days. En ja, dat was verkozen waarschijnlijk even afzien. Maar ja, dat moet je zo zien, hè. Ik bedoel, dan worden de andere nummers alleen maar mooier. En dan schiet me net een nummer te binnen en dan ben ik de titel kwijt. Maar dat maakt niet uit. We gaan eerst even deze draaien.

Ja, ik weet niet wie er de voetballer gezien heeft gisteravond in Nederland zelfs al. Beide wedstrijden, het was allebei. Maar allemaal bang om naar te kijken, precies zo, zoals ik het al vreesde. Dus ik lag om 10 uur al in bed, ik was er wel klaar mee. En en ze blijven maar zeggen dat ze wereldkampioen gaan worden. Hè? Nou, dan moet de rest wel echt heel, heel, heel, heel slecht zijn. Maar ja, zo gaan die dingen. Ik heb nog een paar verzoekjes.

Creedence Clearwater. Met frontman John Fogerty. Ah, ze ook een heel fijne band, hè. Creedence Clearwater Revival. Ja, en heel langzaam taaien ze af. Nou, dat is mooi. En ik ga even kijken. Ik heb nog even een nummertje. Dat is een verzoekje. En nou, die lijkt er wel heel erg op. Bepaalde dingen dan. Eens even kijken.

0: en of was het nou Mel B, maar ze in ieder geval samen met Bryan Adams en When You're Gone. Ach ja, Bruce Willis had ook ooit een zangcarrière. Laten we eens even kijken hoe dat eruit zag. Hij zal nu niet zoveel meer zingen, denk ik.
1: Hey Bruno.
2: Say, what's up, fellas?
1: Hanging out down

En dat was hem, Bruce Willis met Under the Boardwalk. Ja, zo langzamerhand gaan we naar het eind van het programma. Het is 11:50. Dat betekent nog zo'n 18 minuten. Ik tel even de muziek die ik nog heb staan. 5. En nou, waar is hij? Daar is hij gebleven. Ja, 5 en 5 is 10, 13. Ah, kom een heel eind.

Zo, en hij, als een Jan Veen maakt hij er ook een beetje een einde aan het pianogevriemel. En dat komt dan helemaal goed. Ik zet het ene laatste nummer in en dat is een juweeltje. Nog even gauw op de valreep. MUZIEK

koptelefoon op hebt. Man, man, man. Je hoort kerkklokken van alles. Geluiden die er helemaal niet zijn. Zo mooi, die boventonen die ontstaan en zo. Geweldig. Maar goed, ook dat houdt op. En dat is nu het geval. Ik wens iedereen een smakelijke lunch. Doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel bij me aanstaan. Komen wij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is het morgen vroeg alweer. Om 7 uur. En dan is het woensdag. En dan hakken we de week door midden. En dat doe ik vanaf een uur of 8 met Trace. Dus ik zou zeggen allemaal. Goedemorgen.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadier en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadier en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Fem.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Bij een explosie van een gasfles bij een frietkraam op het terrein van het Leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk zijn zaterdag 2 personen gewond geraakt. Een van hen raakte volgens hulpdiensten ernstig gewond. Na de melding rukte onder meer een traumahelikopter uit. Door de explosie ontstond korte tijd brand bij de kraam die snel door de brandweer werd geblust. De slachtoffers zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Tijdens het incident vond in de omgeving een rommelmarkt plaats. Volgens de eerste informatie was de frietkraam nog niet geopend. De politie heeft de zaken in onderzoek. In Harderwijk krijgen momenteel zo'n 20 kinderen thuisonderwijs via een vrijstelling van de leerplicht. Dat blijkt uit behandeling in de commissie Mens en Maatschappij, waar D66 Harderwijk vragen stelde over de situatie rond thuisonderwijs. Volgens berichtgeving van de Harderwijker Courant is de gemeente voorlopig terughoudend met nieuwe vrijstellingen en wacht zij op landelijke wetgeving die meer duidelijkheid moet bieden over toezicht en voorwaarden. De partij wil dat de gemeente, zolang landelijke regels ontbreken, blijft monitoren hoe het met deze kinderen gaat en inzet op voldoende waarborgen voor onderwijs en sociale ontwikkeling. En tot slot, de Raad van State buigt zich over een geschil rond de geplande bouw van 19 sociale huurwoningen aan de Hamburgerweg in Ermelo. Bewoners van de wethouder Paulus Hof verzetten zich tegen de tijdelijke ontsluiting van een deel van de nieuwbouwwijk via hun straat en vrezen verkeers- en veiligheidsproblemen. Volgens Dagblad de Stentor willen de gemeente Ermelo en woningcorporatie Uwoon de

0: eerste 11 woningen ontsluiten via de wethouder Paulushof. Pas in een latere fase zou de definitieve ontsluiting via de Hamburgerweg worden gerealiseerd. De Raad van State doet naar verwachting binnen 6 tot 12 weken uitspraken over het omstreden woningbouwproject. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen. Maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
8: Ja, ik probeer natuurlijk weer wat. Maar wat gaat er nu dan weer mis? Eens even kijken. Nou, probeer ik gewoon eventjes een ander deuntje. Doe ik die zo meteen even. Ja, hoe kan het ook? Het zal ook eens een keertje goed gaan. Maar weet je, ik doe gewoon dit bedje even aan. Kijk of die wel pakt. Waarom pakt hij die ook niet? Ja, ik heb geen idee wat ik nou doe. Even kijken. Ja. Daar gaat hij. Daar is hij. Ja, geen idee welk knopje ik heb gedrukt, maar...

0: Nou, voor de gezelligheid zal ik hem straks dan nog een keertje drukken. En ik ga gewoon beginnen met het eerste nummer. En dat is er eentje van, eentje van Iron Maiden met een live versie Fear of the Dark. En morgen, dan is het zover, dan spelen ze in Ziggo. En de Run for Your Lives World Tour. En ik probeer er zeker bij te zijn. Ik ga erbij zijn, want ik kaart. En daarom deze oude van Iron Maiden uit 2001. Live natuurlijk, Rock in Rio. Fear of the Dark.
1: A light in the black. Or just a fear of the dark.

Ja, dat was Iron Maiden. En ja, wat een lekker begin, zo moet ik eerlijk zeggen. Al zeg ik het zelf. En ja, Don't Bring Me Down, die moet nog heel even wachten. Want ik ga gewoon nog eventjes een lekkere nummer wat Saskia zelf met AI heeft ingezongen. En hoe leuk is dat? Ja, zeker de Rock Basement. We zijn weer begonnen. Het is 1 uur geweest. En ze zingt wel met Marion en Saskia. Maar Saskia, jij zit lekker in Frankrijk. Met Johan en Desiree en jouw man Henk natuurlijk. Maar vanaf daar luister jij ook naar de Rock Basement. En natuurlijk zijn we net begonnen met Iron Maiden. Want morgen dan spelen zij in de Ziggo Dome. Helemaal uitverkocht. En mocht je kaarten hebben, of misschien wel niet. Maar wil je wel een beetje de Iron Maiden Eddie Experience beleven. Ga dan gewoon morgenmiddag naar Dam. Want daar is de Eddie's Dive Bar. Die is daar aanwezig. En dan kun je echt een echte triple beer of een darkest red wine kun je daar lekker drinken, proberen. En geniet je toch alvast lekker van Iron Maiden. En omdat ons Saskia er natuurlijk niet is, dacht ik van, nou, misschien kunnen we dan gewoon maken we deze uitzending, de komende 3 uur, maken we die gewoon een klein stukje harder. Gewoon omdat het kan. En ik zag dat Chuck, jij was ook alweer in de uitzending. Jij luistert gezellig mee en dat is natuurlijk helemaal top. Even kijken, daar is hij. Let me see, even kijken. Willem, Chuck, ja. Hey, kijk, jij hebt je helm omhoog. En je luistert lekker mee. Dag Rock Chicks, zeg jij. En nou, Wilhelm, ik heb jou vast net blij gemaakt met Iron Maiden. Maar stuur eventjes jouw favoriete Black Sabbath nummer door of zo. En de Schilders van Airblow, die willen graag ook een verzoekje horen. Het is een Nederlands beetje, ga ik zo even opzoeken voor jullie. En Erik Ras luistert ook alweer mee. Super top. En Saskia, ik neem aan dat jij ze ook wel... Jij en jouw vakantiemedevierers ook wel wat verzoekjes door zullen geven. Dat komt helemaal goed. Ik heb de lijsten, ik heb plaatsjes vrijgehouden in de lijst. Dus kom maar door met je verzoekjes. En ik zou zeggen, zal ik gewoon nu verder gaan met het volgende nummer? Ja, laat ik dat gewoon eens doen. En dat is er eentje van Ilo en Don't Bring Me Down. Dus eventjes heel wat anders, maar straks gaan we gewoon weer wel een tandje harder erbij.

Ja, je hoorde natuurlijk Don't Bring Me Down van Electric Light Orchestra. En dus dat. Maar het volgende nummer wat ik heb klaarstaan, dat is een verzoekje van Benno. Tenminste, ik neem aan dat je... Misschien zijn er wel meer. Benno, sta je alleen te schilderen of ben je met collega's? In ieder geval, hij wilde graag een nummer horen van de Nederlandse band Four Brothers Two Mothers. Deze mannen komen uit Nijmegen en... Ja, ik weet, hoe lang bestaan ze eigenlijk? Misschien kan je me dat eventjes doorappen. Maar jij wilde graag horen This Is Happening van Four Brothers Two Mothers. En, maar misschien denk jij van, hey, ik heb ook wel een lekkere plaat die ik graag zou willen horen. Dan kan je dat zo doorappen naar 06-8309-8309. Je moet deze twee uur met mij alleen doen. Saskia die is lekker op vakantie. Maar ja, ik weet deze studio ook alleen te bemannen. Dus we gaan lekker verder met het volgende nummer. This Is Happening van Four Brothers Two Mothers. Aangevraagd door de schilders uit Ermelo.

Ja, je hoorde natuurlijk System of a Down met Aerials. En ja, dat was daarna. Na het nummer natuurlijk van Rammstein en Mijn Hert Brent. En ja, natuurlijk, ik draai graag ook jouw verzoekje. Dus ik zal zo eventjes ook voor Marco ga ik er eentje opzoeken. Ik heb er weer een mooie klaarstaan. En dat is er eentje van de Talking Heads. Die hoorde ik laatst. Hoorde ik die voorbij komen. En ik dacht van, hey, dat heb ik een tijdje niet gehoord. En dat is wel een lekker nummer. En waar hoorde ik die nou? Volgens mij bij, bij een film die ik laatst heb gezien. Ik moet zeggen, dit nummer was eigenlijk het allerbeste van die hele film. Dus geen aanrader, die film. Maar dit nummer zeker wel. Dus Talking Heads met Psycho Killer.

dat natuurlijk eigenlijk. Hè. En die wil ook heel, heeft al een verzoekje aangevraagd. Daar ben ik blij om, Bart. Het is een lekker nummer. En die ga ik zo meteen gelijk ook voor je draaien. En Chuck, ja, Chuck, die wil zo meteen Wasp met Harder Faster horen. Nou ja, dat doet hij natuurlijk zelf ook regelmatig op die coole motor van hem. En die ga ik ook zeker voor jou draaien, Chuck. Hoe is het verder daar in het oosten van het land? Met Monique en Jax, daar wil ik alles over weten. Dus stuur eventjes een kleine update. Want we zeiden vorige week nog tegen elkaar, Sas en ik. Van, we hebben toch al eventjes... je bent een beetje, was een beetje rustig op de radar. Maar ik ben blij dat ik je weer zie en dat we van je horen. Dus ik zou zeggen, we gaan verder met het volgende nummer. En dat is Ice Queen van Within Temptation, aangevraagd door Bart.

Ja, en dit was de juiste versie. App the Chuckle, die was helemaal blij. En dat snap ik wel, want het is een hele lekkere uitvoering van Harder, Faster. En een live is hij altijd goed natuurlijk, dat mogen wel duidelijk zijn. Ja joh, ik zit op de klok te kijken en de eerste uur zit er alweer bijna op joh. Nog maar 7 minuten en 14 seconden. En ik moet het hier helemaal alleen doen. Saskia is lekker op vakantie, ik gun het er van harte natuurlijk. Want over 2 weken ben ik op vakantie en dan moet zij het hier alleen doen. En ook zij kan dat natuurlijk. Wil jij nog wat horen? Het kan lekker stevig hè, vandaag. Geen probleem. Ik draai wat jij wil horen. En dat kan natuurlijk. Je kan het doorappen op 06-8309-8309. Want ik zoek hem natuurlijk met alle liefde. Zoek ik jouw favoriete nummer op. En zet ik hem ertussen. Misschien dat Erik Ras ook nog wat aan wil vragen. Die zwaait wel heel vriendelijk. Maar misschien wil je ook wel een lekker nummer horen. Dat kan natuurlijk, hè, Erik. Je weet, we zoeken het op voor jou. Met Chuck gaat alles goed. Dus dat is ook goed nieuws, zo net voor 2 uur. Hij kan alleen niet zo heel vaak appen. Nou ja, dat geeft niet als wij maar weten dat het goed met je gaat, Chuck. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Vriend van de show, onze allesweter. We gaan verder met het volgende nummer. Die is wel, het is een oudje, maar hij is wel wat meer. Hij is wel wat rustiger. Dus het is Poison met Every Rose Has Its Thorn.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten.
6: Of kijk op vanasselt-putten.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk! Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
11: Ver onder de grond.
10: waar de muren zweten en de gitaren grommen.
11: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
10: Welkom in de Rock Basement.

0: Hey Saskia!
1: Hey!
0: Hallo!
1: Mario.
0: Ja, wat een goed. Wat een verrassing hè voor onze luisteraars.
1: Of niet dan?
0: Dat dacht ik.
1: Ik moet wel even op de zender hoor.
0: Ja,
1: ik kan wel hier in Frankrijk zijn, maar.
0: Je bent er
1: gewoon. Zijn.
0: Ja, en dat is gelukt hè? Ja, techniek staat voor niks. Wat wij
1: of
0: dames
1: niet
0: allemaal wel niet kunnen.
1: Wij kunnen dat.
0: Ja, tuurlijk.
1: Hé, hey, maar ik dacht, ik moet voor onze luisteraars gewoon even op de zender komen. Ook al is het hartstikke lekker weer. Want wij zitten hier ook met een onwijs leuk gezelschap.
0: Oh ja, vertel
1: en,
0: eens.
1: Ja, hartstikke leuk. Er zijn mensen die moeten hier helaas langer blijven, want die zijn gestrand met hun auto.
0: Ach.
1: En die zijn behoorlijk gek van de Foo Fighters.
0: Oh.
1: Nou ja, als jij gestrand bent met je auto, wil je natuurlijk maar één ding.
0: Ja.
1: En dat is dat je eventjes een beetje verwend wordt. Dus ik dacht, misschien kun jij Everlong draaien of zo.
0: Ja, natuurlijk. Dat kunnen wij zeker. Dat doen wij voor onze luisteraars, toch?
1: Toch? Leuk. Ja. En ik hoorde Chuckies in de uitzending.
0: Ja,
1: nou,
0: zeker.
1: We hebben Johan en Desiree hier ook bij natuurlijk. Die liggen lekker in het zwembad. En wij gaan lekker de komende uren naar jou luisteren.
0: Hey, ja, heel top. Maar hebben jullie daar een beetje een goede speaker ook?
1: Of we een goede speaker hebben?
0: Ja, een beetje flinke.
1: Het hele dorp heeft de luiken dicht gedaan.
0: Ja.
1: Omdat het geluid zo hard klinkt.
0: Precies. Nou, dat klinkt alsof je echt wel de rock basement aan moet hebben.
1: Wat denk jij? En alle mensen die zeggen dat ze ons niet meer kunnen ontvangen, daar trap ik nooit meer in.
0: Nee.
1: Want ik heb hier ver in de bossen gereden, tussen de weilanden door. En ik hoorde gewoon onze rock basement, Marion.
0: Nou, hey, dat dacht ik.
1: Dus, hey,
0: zal ik gewoon voor jouw gasten?
1: Joost en Marielle.
0: Marielle.
1: En Johan.
0: En Desiree, Johan. Hè, allemaal gasten van de Chambre d'eau daar, als ik het goed begreep, ons Saskia.
1: Ja, zeker. En van,
0: ja. Heb jij uw eerste rozeetje al op, Saskia?
1: Wat zeg
0: je? Heb jij uw eerste beentje al op?
1: Ja, dat zou kunnen. Daar heb ik geen actieve herinneringen aan.
0: Oh,
1: maar
0: het zou kunnen.
1: Dat ik een klein rozeetje heb.
0: Het is er wel weer voor.
1: Het is er zeker weer
0: voor.
1: Hé, maar lieverd, ik heb nog één tip voor je.
0: Vergeet
1: niet het actuele weerbericht te benoemen.
0: Nu. Tuurlijk. Hé, voor Joost en Marielle ga ik nu Everlong draaien van de Foo Fighters. En heel veel sterkte met de reparatie van de auto. Maar er zijn slechtere plekken waar je langer moet blijven, toch?
1: Zo is dat.
0: Hé, bedankt voor het bellen, Saskia.
1: Hé, mooi. Meid, fijne uitzending. Ja. En we zien elkaar volgende week, hè?
0: Ja, hè? Geniet van je vakantie. Hier komt Everlong.
1: Dankjewel, fijne show, joh. Doei.
0: Doeg.

Ja, je hoort natuurlijk de Foo Fighters Everlong. En deze was speciaal aangevraagd voor Joost en Marielle. Die moeten een dagje langer blijven daar in dat heerlijke, vervelende Frankrijk. Ja, voor, ik dacht een lekker band, toch? Die eventjes opgelost moet worden. Nou ja, whatever. Het is maar een auto, moet je maar bedenken. Hè? Hoe vervelend is het dan dat je daar lekker in het zwembad nog even naar de Foo Fighters en even lekker naar de Rock Basement kan luisteren? Ja, nou, dat is helemaal niet erg. En even kijken hoor. Oh, ik zie hier gewoon een foto van het zwembad. Ja joh, maak ons maar jaloers. Hey Gerbert, leuk dat je luistert. Jij hebt ook een nummer aangevraagd. En dat is er eentje van Motorhead, Sword of Glory. Of ik die kan draaien. Ja, misschien dat je denkt, hey, volgens mij hoor ik daar al wat. Dat klopt. Je hoorde daar al een klein beetje, want ik was hem aan het klaarzetten. Ik heb me voor je klaargezet, Sword of Glory, speciaal voor jou Gerbert. En veel plezier met luisteren en ik denk dat ik hier mensen hier blij mee maak. Dus hier komt-ie.

0: Ja, je hoorde Motorhead met Sword of Glory. En deze was natuurlijk aangevraagd door Gerbert. En ja, dat was inderdaad brullen met spullen. En dat was natuurlijk Lemmy natuurlijk met een lekker nummer. En nou, Gerbert, ik hoop dat jij je radio lekker hard hebt gezet. En ja, ik heb nog wel wat plek voor nog een aantal verzoekjes. Dus kom maar door. Maar er is weer een verzoekje vanuit Frankrijk. En deze die is speciaal gevraagd voor Johan. Johan wilde heel graag... even kijken, dan moet ik hem even goed inzoomen. Ja. Gary Clark Jr., Joey Walsh en Dave Grohl. En die wil, dat is een tribute. Zij gaan een nummer coveren van een tribute nummer. Ja, hoe zeg je dat? Tribute to the Beatles natuurlijk. Dat gewoon. En dus Johan, speciaal voor jou. Ik ga hem helemaal afspelen voor jou op YouTube. Dat dan wel. Maar nou, helemaal mooi.
1: Please welcome Gary Clark Jr., Dave Grohl en Joe Walsh.

Ja, wat echt waanzinnig dit. Gary Clark Jr., Joey Walsh en Dave Grohl. While My Guitar Gently Weeps. Echt, ja, dat is toch, heb je toch gewoon drie rocklegendes gewoon allemaal bij elkaar. En hoe gaaf is dat dan? Dus, Johan, ik hoop dat jij genoten hebt, jongen, van deze uitvoering. Ik in ieder geval wel. En zo gaat het helemaal goed met alle verzoekjes. En ik heb gewoon nog een lekker live nummer klaarstaan. En dat is er eentje van Bon Jovi. En het is You Give Love a Bad Name. En even kijken hoor. Deze is uit 1995. Dus toen waren die jongens nog maar net bezig, joh.

Ja, je hoorde In the Air Tonight van Phil Collins. En ja, dat, misschien dat je straks nog wel een ander nummer van Phil Collins hoort. Want ik begreep dat er nog wel meerdere verzoekjes waren vanuit de France, de Provence. Weet ik van waar je precies helemaal zit. Even kijken, van het concert Live and Loose in Paris. Even kijken, geef dan nog even door welk nummer je wil horen, want het is het hele concert. En Fleetwood Mac, The Chain, die gaan we ook eventjes... helemaal goed. Ga ik ook eventjes opzoeken. Ja, en Gerbert heeft er ook nog wel eentje. Ja, The Prophecy van Soulfly. Die ga ik ook eventjes opzoeken. Die ga ik ertussen zetten. Nou joh, ik ben nog hartstikke druk. En dat geeft helemaal niks. Want ja, ik doe dit allemaal voor jullie natuurlijk, hè. Jullie moeten vandaag werken. En je werkt niks is lekkerder te werken dan dat je de Rock Basement op de achtergrond hebt staan. Even kijken. Dan ga ik er nu eentje draaien van Glenn Frey en Smugglers Blues. En dan kom ik zo weer bij je terug met volgende lekkere nummers.

Ja, je hoort natuurlijk Fleetwood Mac, The Chain en de live-uitvoering. En uit 1997, joh, jemig lang geleden, man. Maar fantastisch. Leuk om te kijken, zo, de clip. Want ik heb natuurlijk de hele clip meegekeken op YouTube. Super gaaf. En dus, dat was het volgende verzoekje alweer. Even kijken. Ja, ik ga zo meteen die van Gerben draaien. Nou, dan ga ik verder met de volgende nummer uit deze lijst. Dat is er eentje van Bruce Springsteen en Because the Night.

je hoorde natuurlijk Bruce Springsteen met Because Tonight. En natuurlijk voor de dames die daar aan het zwembad liggen. Saskia, Desiree en Marielle. Draai ik het nummer van Yesterday and Today. Summertime Girls.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land. En die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Nadenknoop het Empel. Er staat zo'n 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
6: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
5: Welkom in de Rock Basement.
7: Ja, we zijn er weer. Het is weer het derde uur. 2 uur zijn er al voorbij. Het gaat hier wel... het gaat natuurlijk super snel voorbij. En ik hoorde net de verkeersinformatie. En ik had Saskia nog beloofd om ook even het weerbericht te doen. Nou, hier af en toe een bui met een zonnetje hier in Nederland. Maar in Frankrijk, ja, daar schijnt de zon. En daar is het me toch heet, joh. Want ik zag net al een foto dat Saskia, jij was al lekker aan het afkoelen, man.
8: Basement. Rock Basement met Marion en Saskia.
7: Nou, wat doet dat leuk, hè? Ja, ik kan dat wel. En je hoorde net voor het nieuws, hoorde je natuurlijk speciaal voor Johan, want ik heb dat goed onthouden, dat jij een grote Golden Earring fan bent. Dus ik dacht, ik ga voor jou ook een mooie live uitvoering voor jou opzoeken. She Flies on Strange Wings. En volgens mij, dat was er eentje uit... dat was live in de Ahoy. Ja. Dat is er uit 2006. Dus dat is best al heel lang geleden. En ik heb natuurlijk voor jou al klaarstaan... de Eagles met Hotel California. Want die wilde jij graag horen. En ook een live uitvoering. Ja, het is vandaag wel gewoon live middag. En dat is helemaal niet erg, want dat zijn eigenlijk wel de vetste platen om naar te luisteren. Dus bij deze ga je nu horen Hotel California van de Eagles uit 1977.

0: Ja, je hoorde Even Flow van Pearl Jam. En deze heb ik speciaal gedraaid voor Joost. Want die is fan van... Die wilde hem graag horen. En ik heb nog een aantal nummers in de lijst gezet. Die ook denk ik wel in de smaak zullen vallen. Ja, het tweede uur is al weer dik begonnen. En ik zie daar gewoon een kind binnenkomen. Ja, ook dat kan gebeuren in de studio. Want het is gewoon vrij toegankelijk. Hoe leuk is dat? En het volgende nummer. Ik heb gewoon weer een live uitvoering erbij gehaald. Want dat is gewoon, het is gewoon live Tuesday. Dus dit is de live uitvoering. Live from... even kijken hoor. From a Pyramid Stage Glastonbury Festival. Wauw, dat is echt een fantastisch festival. Dat is, daar zou ik nog best heel graag eens een keer een weekendje willen zijn. Dan maak ik een uitzondering uit 1999. Hoor je The One I Love van R.E.M.
1: Alright, this is technically known as a crowd pleaser, but we happen to fucking like enjoy playing it, okay? Hope you like it.

Ja, we draaiden natuurlijk Ocean of... van Editors, Ocean of Night. Maar wat een lekker nummer. Ik kende de band niet, ik kende dit nummer niet. Maar ik heb hem even opgeslagen, want dit is echt ontzettend lekkere... Ja, lekkere muziek. En volgens mij echt een hele goede band. Dus ik ga volgende week ga ik weer wat van ze draaien. Dus Joost, hartstikke bedankt. En ik hoop dat jullie ook lekker genoten hebben. En dat wilde ik even gezegd hebben. Ja, we zitten alweer in het laatste half uur. Bijna in het laatste half uur van deze 3 uur. En het vliegt altijd voorbij. Met z'n tweeën is het altijd leuker. Dat sowieso. Ik heb nu ook echt ik heb wel genoten. Maar dat komt natuurlijk dat Saskia was natuurlijk gewoon wel dichtbij. Dat kon ik merken in alles natuurlijk. Dus wat dat betreft heb ik het niet helemaal alleen gedaan. Zo voelt het in ieder geval voor mij. Ik heb in ieder geval nu klaarstaan een nummer voor Rosalie. En die wilde graag wat horen van Kane. En dus hebben we gekozen voor Can You Handle Me? There's something

Ja, je hoorde Kay met Can You Handle Me? En Johan, Joost en Henk, kunnen jullie die dames daar handelen? Nou, in ieder geval, deze is hier wel voor Saskia. Matchbox 20, Push, live from the AT&T. Ja, ergens in de Blue Room in 2005.

Ja, deze was natuurlijk speciaal voor Saskia. Die zit heerlijk te genieten. Samen met... alle gasten daarvan. Johan en Desiree natuurlijk. Volgende week is ze er weer. Dus dat is natuurlijk nog veel leuker. Dan is ze gewoon weer helemaal in het echt hier. En dan doen we de show weer lekker samen. Ik zit eens even te kijken. Wat kan ik nog meer eens even draaien? Want dat mag ik nu helemaal zelf bepalen. Hè? Hoe leuk is dat? Wat zal ik even kijken? Zal ik iets doen van Dio Roosje? Vind je dat leuk? Ja. Vind je dat leuk? Zal ik die te... Dan ga ik eens even kijken. Ik heb hem gevonden. Jullie gaan luisteren naar Don't Talk to Strangers.

Ja, je hoort natuurlijk Magic Man van Heart Hoorde Je Live. En dat is natuurlijk de live-uitvoering. We doen natuurlijk niet dat we hier in de studio waren. Dat zou helemaal leuk zijn. Maar dat is niet zo. Dit was live in Atlantic City in 2019. En dan zijn we... Even kijken. Ja, nu hebben we nog een kwartiertje. En wat zal ik eens even... Nou, ik heb Tom Petty klaarstaan. Want dat werd ook gevraagd. Free Falling. Dus bij deze...

Ja, je hoort de Night Moves van Bob Seger. En ja, dan zijn we aan het einde gekomen van deze 3 uur alweer. Ja, deze 3 uur heb ik het alleen gedaan. Volgende week is Saskia er gelukkig weer bij. En dan doen we het weer met z'n tweetjes. Iedereen in ieder geval bedankt voor het luisteren. Voor al je aanvragen. En het was weer echt... Het vloog voorbij. Ik vond het helemaal te gek. En ik ga eruit met... toch weer een live nummer. En dan Aces High van Iron Maiden. En daar ga ik morgen naartoe. En volgende week hoor je er alles over. En fijne week. En tot volgende week.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. De rechterrijstrook is daar dicht geweest vanwege een spoedreparatie aan een matrixbord. De weg is nu weer vrij. Een stukje verderop richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld een kwartier vertraging. Hier is de rechterreis ook dicht door een vrachtwagen met pech. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord voor Emmeloord West 6 kilometer en een kwartier vertraging. En een half uur extra ben je kwijt op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is het nieuws uit de regio.
7: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. De gemeente Putten heeft een inwoner een last onder dwangsom opgelegd vanwege het controleren van geparkeerde auto's op niet afgesloten portieren. Aanleiding van de maatregel zijn meerdere meldingen uit verschillende wijken over een persoon die langs voertuigen liep en aan portieren voelde. Op camerabeelden zou zijn vastgelegd dat geprobeerd werd auto's te openen. Daarnaast kwamen meldingen binnen van diefstallen en pogingen tot diefstal uit voertuigen. Bij een nieuwe overtreding wordt een bedrag van 1000 euro per keer verbeurd tot een maximum van 4000 euro. In Ermelo zijn dinsdagochtend de hulpdiensten uitgerukt na een melding van een verkeersongeval met letsel. Het incident vond plaats aan de Tellichterweg. Het ongeval werd rond 7:45 gemeld bij de alarmcentrale. Daarop zijn politie, ambulance en andere hulpdiensten met spoed ter plaatse gegaan om assistentie te verlenen en de situatie in kaart te brengen. De hulpverlening en afhandeling van het incident nam enige tijd in beslag. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan een nieuw jeugdplan onder de naam COOS, wat staat voor Kansrijk Opgroeien en Ontwikkelen in Zeewolde. Met het plan wil de gemeente bijdragen aan een veilige en kansrijke omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Voor de totstandkoming van het plan wordt samengewerkt met verschillende lokale partners, waaronder scholen, kinderopvangorganisaties en jeugd- en jongerenwerk. De partijen kunnen inwoners en jongeren benaderen om ervaringen en ideeën op te halen die bijdragen aan de verdere uitwerking van het beleid. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
8: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noord.

weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom de sterren vallen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 115 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Baarn en Barneveld 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent. De N301 van Almere naar Barneveld tussen de N305 en de aansluiting met de N798, 7 kilometer en is de vertraging 20 minuten. En de N302 Lelystad richting Kootwijk tussen Harderwijk en de A28, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land zat er net geen 100 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. Een kwartier langer onderweg ben je op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Elspeet. A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging. Dan de N199 van Amersfoort naar Bunschoten tussen Amersfoort-Nieuwland en Bunschoten-Spakenburg, 10 minuten vertraging. Dan de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50. Een kwartier vertraging vanaf Dronten. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de A28 doe je er ook een kwartier langer over.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Medewerkers van een Lidl-filiaal in Ermelo hebben actie gevoerd uit onvrede over de ervaren werkdruk op de werkvloer. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor de werkomstandigheden in de winkel en de gevolgen daarvan voor het personeel. Het Nederlands Dagblad meldt dat de actie zich richt op de werkdruk binnen de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals het aanvullen van schappen, kassawerk en andere operationele taken. Medewerkers geven aan dat de combinatie van taken en tempo-eisen leidt tot een situatie die zij als zwaar en langdurig belastend ervaren. Op het Beekhuizenzand in Harderwijk is een nieuwe uitkijktoren officieel in gebruik genomen. De opening werd verricht door wethouder Mazier van de gemeente Harderwijk en gedeputeerde Zoet van de provincie Gelderland. Na de openingshandeling werd de 11 meter hoge toren beklommen en het gebied vanaf de uitkijkpost bekeken. De uitkijktoren maakt onderdeel uit van een breder programma waarin wordt gewerkt aan een betere balans tussen natuurbehoud en recreatief gebruik van de Veluwe. Het doel van de aanpak is het beschermen van kwetsbare natuurgebieden, terwijl bezoekers op een gerichte manier kunnen blijven genieten van het landschap. En tot slot, de forse uitbreiding van Defensie kan de personeelstekorten in de regio Veluwe, Flevoland en Stedendriehoek verder vergroten. Defensie zoekt dit jaar landelijk zo'n 14.500 nieuwe medewerkers, vooral in functies in techniek, ICT, logistiek en de zorg. Volgens Dagblad de Stentor waarschuwt het UWV dat juist deze sectoren in de regio al kampen met grote personeelstekorten. De gevolgen kunnen extra merkbaar worden door de sterke aanwezigheid van Defensie op de Veluwe en de geplande komst van een nieuwe kazerne in Zeewolde. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land komen er stevige onweersbuien voor. In het midden van het land staat nog 60 kilometer file. 5 kilometer daarvan staat op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 10 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. Ook weer 10 minuten extra reistijd. A50 van Arnhem verderop naar Os, tussen Heteren en Ravenstein, is het 20 minuten lang extra reistijd. En op de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond toegeraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen Knoopert Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De forse uitbreiding van Defensie kan de personeelstekorten in de regio Veluwe, Flevoland en Stedendriehoek verder vergroten. Defensie zoekt dit jaar landelijk zo'n 14.500 nieuwe medewerkers, vooral in functies in techniek, ICT, logistiek en de zorg. Volgens Dagblad de Stentor waarschuwt het UWV dat juist deze sectoren in de regio al kampen met grote personeelstekorten. De gevolgen kunnen extra merkbaar worden door de sterke aanwezigheid van Defensie op de Veluwe en de geplande komst van een nieuwe kazerne in Zeewolde. Op het Beekhuizenzand in Harderwijk is een nieuwe uitkijktoren officieel in gebruik genomen. De opening werd verricht door wethouder Mazier van de gemeente Harderwijk en gedeputeerde Zoet van de provincie Gelderland. Na de openingshandeling werd de 11 meter hoge toren beklommen en het gebied vanaf de uitkijkpost bekeken. De uitkijktoren maakt onderdeel uit van een breder programma waarin wordt gewerkt aan een betere balans tussen natuurbehoud en recreatief gebruik van de Veluwe. Het doel van de aanpak is het beschermen van kwetsbare natuurgebieden, terwijl bezoekers op een gerichte manier kunnen blijven genieten van het landschap. En tot slot, de gemeente Zeewolde werkt aan een nieuw jeugdplan onder de naam COOS, wat staat voor Kansrijk Opgroeien en Ontwikkelen in Zeewolde. Met het plan wil de gemeente bijdragen aan een veilige en kansrijke omgeving, waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Voor de totstandkoming van het plan wordt samengewerkt met verschillende lokale partners, waaronder scholen, kinderopvangorganisaties en jeugd- en jongerenwerk. De partijen kunnen inwoners en jongeren benaderen om ervaringen en ideeën op te halen die bijdragen aan de verdere uitwerking van het beleid. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17 en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
2: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
1: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
3: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridwan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
1: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We zijn al een paar maanden bezig met een terugkomend thema, namelijk liedjes waarvan de naam van de uitvoerende artiest begint met dezelfde letter. Het betreft de voornaam of de groepsnaam. De vorige keer deden we de H, dus nu de I. Een letter waar toch duidelijk minder artiestennamen mee beginnen. Bij de dames valt het nog wel mee, maar bij de mannen kom je toch heel vaak terecht bij een Ian. We begonnen met de I van Ilse Werner. Ze werd geboren in Batavia en had een Nederlandse vader en een Duitse moeder. Ze begon haar carrière eind jaren 30 in Duitsland als actrice, maar richtte zich eind jaren 50 meer op zingen. Batsjare haalde de Nederlandse top 10. Toen Ilse als actrice begon, maakten de Inkspots hun eerste hits, waaronder My Prayer, dat later ook een groot succes werd voor The Platters.

vond het best lastig om de zangeres van dit plaatje te herkennen, terwijl ze toch veel hits heeft gehad. Maar toen was haar stem wat gebronzer. Dit was namelijk Imca Marina, met net 16 jaar uit 1959. Het was een cover van Only 16 van Sam Cooke. Ian Gregory was een Britse pottenbakker, stuntman in films en ook nog zanger. Hij werkte samen met de bekende platenproducer Joe Meek. Dat resulteerde in 1961 in Can't You Hear the Beat of a Broken Heart?

In 1962 deed de Franse zangeres Isabelle Aubray mee met het Eurovisie Songfestival met Un Premier Amour. En ze won. Het leverde niet het gehoopte succes op voor haar carrière. In 1968 deed ze nog een keer mee met La Source, dat je net hoorde. Ze werd de derde mee, maar het nummer genoot meer blijvende bekendheid. Je zou het uit de artiestennaam niet direct afleiden, maar de groep The Irish Rovers kwam uit Toronto in Canada. Een van hun grotere successen hadden ze met een cover van Lily the Pink, dat bekend werd door Scaffold. Het haalde in Canada de 18e plaats in de hitlijst. Oh, yeah.

Misschien ken je dit wijsje vooral als Zeg maar niets meer van André Hazes. Het origineel is van Leslie Gore, heet You Don't Own Me en komt uit 1963. Ze nam er ook een Italiaanse versie van op, Va tu sei libero, maar helaas, haar naam begint niet met een i. Je hoorde nu Isabella Iannetti. Ike Clanton was in de 19e eeuw een bekende outlaw, dus de zanger met dezelfde naam zal zich daar wel naar vernoemd hebben. Eigenlijk zijn zijn voornamen Clyde Gordon. Hij kwam uit Louisiana en maakt rond 1960 toch zeker een stuk of 8 singeltjes, waaronder dit Making Up. Zijn broer Jimmy werd beroemder.

De grootste hit van zangeres Betty Johnson was I Dreamed. Het haalde in de Billboard in 1957 de 9e plaats. De Essense zangeres Ilo Schieder bracht er een Duitsstalige cover van uit. Ich träumte heute irgendwann. Er zijn mensen die zeggen dat je niet aan liedjes van de Beatles mag komen. Ik heb er geen moeite mee. Zeker niet met deze coverversie van I Need You van Ian and the Zodiacs, die ook nog eens uit Liverpool kwamen en hun eerste successen in Hamburg beleefden. MUZIEK

Inger Jacobsen was een Noorse zangeres die haar privéleven graag afschermde. Ze werd buiten Noorwegen het bekendst met haar songfestivalbijdrage Kom Sol, Kom Rein. Dit Farewell, Jimmy, Farewell was een cover uit 1959 van Goodbye, Jimmy, Goodbye van Kathy Linden, die er in de VS mee op 11 kwam. We doen weer een Ian. Ian Matthews dit keer. Het is de Brit Ian Matthews uit de band Matthews Southern Comfort. Hij maakte een a cappella versie van de Crystals hit The Do Run Run en kwam er zowaar nog mee in de Billboard Hot 100 op een bescheiden 96e plaats.

Sergei Reggiani maakte de ballade Il suffirait de presque rien uit 1968 bekend. Dit was een veel recentere cover van de Frans-Canadese zangeres Isabelle Boulay. In Nederland kennen we het van Wim Sonneveld, dat wij verschillen van elkaar. Lord Leicester aus Manchester van Manuela werd in het Nederlands vertaald door Ger Renze en op de plaat gezet door de Geleense Irene Lardy.

Een van de vele covers van The Times They Are A-Changing was van de zeer gerespecteerde Britse Ian Campbell Folk Group, die er ook de hitparade mee haalde. Nog een Ian, samen met Sylvia. Hun achternaam is Tyson. Ze kwamen uit Canada en schreven mooie nummers, zoals Four Strong Winds, dat Ian schreef. Sylvia schreef You Were On My Mind, dat later bekend werd in de versie van Crispian St. Peters.

Deze cover van I Can't Stop Loving You was van de Joegoslavische schlagerzanger Ivo Robic. Het heette Ein ganzes Leben lang en haalde in Duitsland de top 10. Van een Duitsstalige cover naar een Finse, ook van een bekend nummer, namelijk van You Don't Know van Helen Shapiro. In 1961 kwam deze versie uit van Irmela Merkala, Sala Henta Rakastan. Wow.

van de bekendste groepen met een I is de Ivy League. Het waren drie sessiemuzikanten die samen een paar succesvolle singles opnamen, waaronder Tossing and Turning. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de namen van alle artiesten met een I begonnen. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoechjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. We gaan eruit met Marta door Los Indios Tabajaras. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
1: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
1: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machteld Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. We gaan verder met ons thema met liedjes waarvan de naam van de uitvoerende artiest begint met dezelfde letter. Het gaat om de voornaam of de groepsnaam. We zijn inmiddels aangekomen bij de letter S. We begonnen met de S van Slim. Slim Whitman, wel te verstaan. Deze Amerikaanse countryzanger, die veelvuldig gebruik maakte van zijn falsetstem, was in Europa zelfs nog populairder dan in de VS. Indian Love Call was in 1952 een hit in de VS, in 1955 in de UK. Er werden meer dan 1 miljoen exemplaren van verkocht. Parsley, Sage, Rosemary and Thyme werd al in de 17e eeuw voor het eerst gepubliceerd. Later werd de titel Scarborough Fair gebruikt. Simon en Garfunkel mixen het met een door hen geschreven anti-oorlogslied en dat werd het Canticle-deel. Scarborough Fair Canticle werd uitgebracht in 1968.

1961 nam Siw Malmkvist een Zweedse versie op van Don't Read the Letter van Patti Page, getiteld Les inte brevet jag skrev dig, wat ook betekent lees de brief die ik je schreef niet. Sascha Die Stijl komt vandaag uiteraard ook langs, dit keer in het Frans. Hij nam een cover op van Song Sang Blue van Neil Diamond, getiteld Chanson Bleue.

In Australië bereikte deze versie van What Have They Done to the Rain van de Seekers de 79ste plaats in de hitlijst. Wij kennen het nummer vooral van de Searchers. Zij zijn vandaag present met Four Strong Winds. Uit de tekst kun je min of meer opmaken dat het werd geschreven door een Canadese singer-songwriter en dat was Ian Tyson.

De Drie Musketiers van de Selvera's was een Nederlandstalige cover van een hit van Connie Froboeus, getiteld Drei Musketieren, die in 1963 de vierde plaats bereikte in Duitsland. We gaan weer naar een echt ouwetje, uit de tijd dat de orkesten nog groot en de zangers klein op het platenlabel stonden. Het orkest is Swing and Sway with Sammy Kay, waarbij de vocalen komen van Jeff Clay en de Kay Choir. Ze zingen en spelen I Went to Your Wedding en het komt uit 1952.

better to be loved than it is to love. Sandy Posey had een aantal hitjes waarvan I Take It Back uit 1967 het in Nederland het beste deed. Duitsstalige zangers met een S zijn niet erg dik gezaaid. Ik kwam terecht bij Silvio Francesco, de broer van Caterina Valente. We laten hem horen met Meine Liebe wollte ich dir geben.

Mr. Wonderful is door heel wat grote zangeressen op de plaat gezet. De eerste was Sarah Vaughan, die je net hoorde. Dat was in 1956. Ze werd begeleid door Hugo Peretti en zijn orkest. Op veel platenlabels heet deze Belgisch-Italiaanse zanger gewoonweg Adamo. Maar in een aantal landen werd zijn voornaam toegevoegd, Salvatore. En daarom kunnen we hem vandaag laten horen met een Spaanse cover van Quand les roses, Como las rosas.

There I've Said It Again was succesvol voor een aantal zangers. Allereerst voor onder andere Vaughn Monroe en Jimmy Dorsey in 1945. Een stuk later voor Bobby Vinton in 1963-64. En daartussenin voor deze Sam Cooke, die er in 1959 de 81ste plaats in de Billboard mee bereikte. Susan Maughan is een Engelse zangeres, geboren in 1938, die nu nog steeds actief zou zijn. Ze haalde 3 keer de Britse top 50, uiteraard met haar grootste succes Bobby's Girl, maar ook met Hand the Handkerchief to Helen.

Dit was uit 1958 de Fin Stig Fransman, What's in a Name, met Elamani Tarina. Het origineel was The Story of My Life, een compositie van Bacharach en David, die bekend werd door Marty Robbins. Fransman was voornamelijk acteur, maar maakte dus ook een aantal platen. This Boy is een mooie compositie van John Lennon van de Beatles, maar die beginnen niet met een S. De Swinging Blue Jeans wel, dus hier is hun uitvoering. Het komt van hun album Don't Make Me Over.

uit 1965 was dit Long Live Love van Sandy Shaw. Ik kon destijds de tekst niet heel goed verstaan en dacht dat het over een heel braaf meisje ging dat zong I Don't Get Home Too Late. Dat viel later toch tegen toen het I Don't Get Home Till Late bleek te zijn. Jean-Philippe deed in 1959 mee met het Eurovisie Songfestival met Wee Wee Wee Wee. De Spelbrekers namen er een Nederlandstalige cover van op tekst van Jack Bulteman.

Pianist Floyd Kramer schreef en speelde Last Date, een succesvol nummer voor hem. Zangeres Skeeter Davis schreef er samen met Budelow Bryant een Engelse tekst op. Ook die versie bereikte de hitlijsten. Het heette toen My Last Date With You en het kwam uit 1961. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin de namen van alle artiesten begonnen met een S. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met He Ain't Heavy, He Is My Brother door Sounds Orchestral. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Zeewolde werkt aan een nieuw jeugdplan onder de naam COOS, wat staat voor kansrijk opgroeien en ontwikkelen in Zeewolde. Met het plan wil de gemeente bijdragen aan een veilige en kansrijke omgeving, waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen. Voor de totstandkoming van het plan wordt samengewerkt met verschillende lokale partners, waaronder scholen, kinderopvangorganisaties en jeugd- en jongerenwerk. De partijen kunnen inwoners en jongeren benaderen om ervaringen en ideeën op te halen die bijdragen aan de verdere uitwerking van het beleid. Op het Beekhuizenzand in Harderwijk is een nieuwe uitkijktoren officieel in gebruik genomen. De opening werd verricht door wethouder Mazier van de gemeente Harderwijk en gedeputeerde Zoet van de provincie Gelderland. Na de openingshandeling werd de 11 meter hoge toren beklommen en het gebied vanaf de uitkijkpost bekeken. De uitkijktoren maakt onderdeel uit van een breder programma waarin wordt gewerkt aan een betere balans tussen natuurbehoud en recreatief gebruik van de Veluwe. Het doel van de aanpak is het beschermen van kwetsbare natuurgebieden, terwijl bezoekers op een gerichte manier kunnen blijven genieten van het landschap. En tot slot, de forse uitbreiding van Defensie kan de personeelstekorten in de regio Veluwe, Flevoland en Stedendriehoek verder vergroten. Defensie zoekt dit jaar landelijk zo'n 14.500 nieuwe medewerkers, vooral in functies in techniek, ICT, logistiek en de zorg. Volgens Dagblad de Stentor waarschuwt het UWV dat juist deze sectoren in de regio al kampen met grote personeelstekorten. De gevolgen kunnen extra...
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

Thuis, op je werk en in de auto. 24 uur per dag, het groene hart van je radio. Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
5: Zet je radio hard, want
7: dit is het tweede uur.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. De gemeente Putten neemt ook dit jaar deel aan het NK Tegelwippen en zet daarbij de tegeltaxi in om inwoners te ondersteunen bij het vergroenen van hun tuin. Op donderdag 25 juni rijdt de tegeltaxi door de gemeente om verwijderde tegels gratis op te halen. Inwoners die hun tuin voor die datum hebben ontsteend kunnen zich tot en met 19 juni online aanmelden voor een ophaalronde. Per adres wordt maximaal 25 vierkante meter aan tegels ingezameld. De actie maakt deel uit van een bredere campagne om meer groen in tuinen te stimuleren en zo hittestress en wateroverlast te verminderen. In Ermelo zijn dinsdagochtend de hulpdiensten uitgerukt na een melding van een verkeersongeval met letsel. Het incident vond plaats aan de Tellichterweg. Het ongeval werd rond 7:15 gemeld bij de alarmcentrale. Daarop zijn politie, ambulance en andere hulpdiensten met spoed ter plaatse gegaan om assistentie te verlenen en de situatie in kaart te brengen. De hulpverlening en afhandeling van het incident nam enige tijd in beslag. En tot slot, op het Beekhuizenzand in Harderwijk is een nieuwe uitkijktoren officieel in gebruik genomen. De opening werd verricht door wethouder Mazier van de gemeente Harderwijk en gedeputeerde Zoet van de provincie Gelderland. Na de openingshandeling werd de 11 meter hoge toren beklommen en het gebied vanaf de uitkijkpost bekeken. De uitkijktoren maakt onderdeel uit van een bredere programma waarin wordt gewerkt aan een betere balans tussen natuurbehoud en recreatief gebruik van de Veluwe. Het doel van de aanpak is het beschermen van kwetsbare natuurgebieden, terwijl bezoekers op een gerichte manier kunnen blijven genieten van het landschap. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM.

En nog een keer, maar nooit meer afgeleerd. Hey, by the river. Ha ha ha.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie